0: Dan. Chanson, als het ware. Luisteraars in België en Nederland, dit is eigenlijk een historische dag, zoals dat heet. De eerste dag dat Radio Atlantis echt in de lucht is. En wij bedanken Tony Houston en de heer Adriaan van Landschoot voor het vorige uur.
1: Dat was Peter van Dam am eerste zendetag van Radio Atlantis am 15. juli 1973. En die Shadows waren natuurlijk met Atlantis ook dabei. Und den CC wahrscheinlich auch, denn dieser Song war im Sommer 1973 ein Hit. Hier ist Rubber Bullets.

Crawford en destijds uitgebracht door de Amerikaanse soulzangeres Candy Station. In 1996 ook nog gecoverd door Kim Mazel en dat voor de drievoudig platina verkopende soundtrack van Romeo en Juliet. In 1999 bracht dan nogmaals Candy Station een nieuwe versie uit van het nummer en ook die scoorde bijzonder goed in de hitlijsten. Candy Station en Young Hearts Run Free. Zo, het is weer zaterdag, het is middag en de hits die vliegen je alweer om de oren. Dit is Radio Noordzee Internationaal. En bij ons krijg je ook nu alweer een verse dosis hitwaves. De beste klassiekers, de grootste hits en de meest frisse tracks. Wij hebben ze allemaal voor je klaarstaan. Leun achterover, neem een lekker drankje en geniet van het weekend. Welkom in Hitwaves.

Dancing. Want hij scoorde al meerdere zomerse hits zoals Fastcore en Perfect Strangers. Samen met de Braziliaanse housemuzikant en producer Malif uit Rio de Janeiro doet hij ook met deze nieuwe single nog eens een gooi naar de zomerhit van dit jaar. En of het hem ook gaat lukken, dat moeten we nog even afwachten. Jonas Blue en Malif en Edge of Desire.

0: Bonde Romantique. Ooit begon deze Argentijns-Oostenrijkse zanger als straatmuzikant en ondertussen steelt hij de harten van miljoenen slagerfans over heel de wereld. Uitgebracht in maart 2013 als de eerste single van zijn album Symphony of Life. Het perfecte nummer voor een flinke dosis instant zonneschijn hier op de radio. Semino Rossi en Bella Romantica.
1: Johan Linder, keihard duidelijk.

Beste radiovrienden, als je een klein beetje thuis bent in de hits uit de jaren 80, dan komt dit nummer je alvast heel bekend voor. Er werden namelijk vergelijkingen getrokken met Bon Jovi's You Give Love a Bad Name en Bonnie Tyler's If You Were a Woman. Een nummer van de Amerikaanse popqueen Ava Max en uitgebracht in maart 2020.

0: terug naar het begin van dit jaar met deze plaat. Een eigentijdse popsong die meteen blijft hangen en perfect aansloot bij al zijn vorige nummers. Wat begon als een succesverhaal in Nederland, kreeg trouwens intussen ook in Vlaanderen steeds meer weerklank. En hij bouwt dus gestaag verder aan zijn trouwe fanbase. Muziek van Yves Berendsen en Droom jij over mij vannacht? Een vraag waarop we het antwoord helaas schuldig moeten blijven.
1: Radio.

Jonas de Jungle schreeuw in het nummer. Destijds de eerste single van hun debuutalbum Living in the Background uit 1985. En in april van datzelfde jaar werd het nummer op single uitgebracht en het werd meteen een wereldhit. Hopelijk ben jij ook weer helemaal uit je dak gegaan met deze van Baltimora en Tarzan Boy.

0: We gingen terug naar 1981, het jaar waarin de schoudervullingen nog groter waren dan de ambities van de artiesten zelf. Bugs Fizz wist trouwens precies hoe ze de wereld moesten veroveren. Namelijk een aanstekelijk liedje, een rockende choreografie en, laten we eerlijk zijn, de meest iconische rockafscheuract ooit. Na de overwinning in het Eurovisie Songfestival bereikte de plaat de nummer 1 positie in zowat elke hitparade en het werd zelfs een van de best verkochte singles uit de jaren 80. Bugs Fizz en Making Your Mind Up.
1: Remember the sound of the Mevo 2? It's here again, just for you.
2: Nice. Remember the medium wave, the short wave. It's all in the past, but R&I is still alive, better than ever on the internet and FM. R&I makes you happy. Makes you happy.
3: Een vloedgolf van hits
4: en oldies,
3: maar wel de allerbeste
4: in hitwaves.

zijn omdat het ritme zo goed zat? Wel, Bruno Mars snapt precies wat we bedoelen. Hij zingt over zich zo goed voelen dat het bijna verboden zou moeten zijn. Afkomstig van zijn tweede studioalbum Unorthodox Jukebox uit 2012.

0: Belgische singles, wat is jouw geheim? En Zanzibar wil je ook deze zomer een stevige zomerhit scoren. En wie weet lukt hem dat wel met deze nieuwe single, met een bijzonder hoog meezinggehalte trouwens. Geschreven door Jan Leijers, de nieuwe single van Bart Keil en Zot Verliefd.
1: Hitwaves. Jo van Limburg.

zit alweer in je radio en met dit nummer gaat hij alleen maar harder schijnen. De melodie van het nummer is eigenlijk gebaseerd op het traditionele kinderliedje Polly Wolly Doodle uit 1935. Maar in 1979 verscheen dan deze heerlijke discoversie. En als je hier niet spontaan een vakantiegevoel van krijgt, dan weten wij het ook niet meer.

en een aangepaste versie van Hips Don't Lie. Nummers die allemaal in verband staan met het WK voetbal, mag Shakira zich inmiddels de Queen of FIFA noemen. En voor de editie van 2026 heeft ze dan ook opnieuw een nummer mogen maken om de komende toernooien mee te ondersteunen. En het

0: even terug naar de zomer van vorig jaar met deze single. Het nummer gaat over zo'n moment waarop je een vriend van vroeger na lange tijd weer ziet. Je wilt heel graag bijpraten, maar ook weer niet. Want deze avond is eigenlijk te waardevol om te verspillen aan woorden. Simon Keizer en deze avond.
1: I'm Ferry Maat. It's good to listen to Radio Noordzee International again.

0: weer zo'n heerlijke, exotische hit uit 1978 van de Nederlandse formatie Conquistador. Destijds eigenlijk geschreven als Radio Tune voor het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië. En dat in 1978. De single stond toen zo'n 17 weken lang in de hitlijsten en geraakte in zowel Nederland als België op de tweede plaats. Argentina van Conquistador.
1: Bing, bing, bam, dam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: What's going on?

Een verschrikkelijk leuke plaat. Kent u hem nog trouwens? Deze geanimeerde gekke kikker met zijn leren jasje, die destijds ook nog de hitlijsten domineerde. Het was eigenlijk verschrikkelijk irritant, maar ook heel aanstekelijk. En laten we eerlijk zijn, als je het nummer hebt gehoord, dan krijg je het voor de rest van de dag niet meer uit je hoofd. Originele nummer van de Duitse muzikant Harold Faltermeyer en oorspronkelijk gecomponeerd voor de film Beverly Hills Cop in 1984. En

En in deze laatste ronde voor deze Miami Go Top 50 van 15 november 1975, waar we 9 nieuwe binnenkomers hebben en 13 stippen, gaan we eerst even een overzicht geven van 24 naar nummer 13. Op 24 de Bee Gees en de Nights on Broadway, nieuw binnengekomen. Op 23 Spooky and Sue en I've Got the Need. Op 22 Casey and the Sunshine Band en That's the Way I Like It met stip. Op nummer 21 Husky and Give It Up, van 34 afkomstig. Op nummer 20, de 5000 Volts en I'm on Fire. De vijfde week Paul Kelly op nummer 19 met Get Sexy. En Gary Jenkins met Mary Springfield kwam niet voorbij, maar staat wel in de lijst. Op nummer 17, Barry and Aileen en Bad Times. Op nummer 16, The Tramps en Hooked for Life. 15 van 19 afkomstig, Billy Swan en Everything the Same. Jigsaw, Sky High, met stip van 30 naar 14. En op nummer 13 vinden we Natalie Cole. U weet wel, die dochter van Nat King Cole. And This Will Be, de vijfde week en afkomstig van 16.

Zeg, heren. Jan van den Broek is nu wel een autobandenspecialist. Maar hij verkoopt ook uitlaten, schokdempers, remmen, trekhaken en accu's. Ook tegen lage nettoprijzen. Bovendien geldt voor de montage altijd klaar terwijl u wacht. Ik vind het een veilig idee dat Jan bij hem in de buurt is. Want Jan van den Broek heeft filialen onder andere in Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hoofddorp en Weesp. Veiligheid door zekerheid. Bij Jan van den Broek.

Remus Soesel, Sprona mee. Van 7 naar 12 gezakt. In de Miami Go Top 50. En dan hoort u zo voorbij komen plaatjes waarbij u zelf dacht van... Dat is lang geleden. Dat is ook zo'n leuke seizoen. Oude hitlijst weer opduikelt en de plaatjes draait in dit geval... Van 5 naar 11, Alexander Curly met Guus.

plaatsen gestegen. Met rechter dus een stip weer. Van 20 afkomstig op nummer 10. Piet Veerman. Rolling on a River. En zo komen wij de top 10 binnen. En daar vinden we op nummer 9 afkomstig van nummer 3. Mike Berry en a tribute to Buddy Holly.

de vijfde week. George Harrison en You. Stationair op 8. Een voormalig lieveling, dat ook nog eens een keer. En nummer 7 vinden we een prachtige opname. Uit mijn tijd toen ik nog veel in de discotheken door het land trok. En deze werd toen heel veel gevraagd. Een van de mooiste vind ik dan ook. Ik zou bijna zeggen. Nou, er staan er meer mooiere in deze Miami Coo Top 50 in van 15 november 1975. Van 6 afkomstig. Stylistics. And Can't Give You Anything.

David Bowie, van 14 naar 6 in de derde week. En Fame. En dit is nummer 5, afkomstig van nummer 4 in de derde week. Teach In en Goodbye Love.

0: Zeepark, Adinkerke de Pan aan de Belgische kust. In wereldpremière het Papegaaiencircus. De muzikale watersymfonie. Het fascinerende exotarium. Een sprookjestuin uit duizend en één nacht. De adembenemende keverbaan. Meliepark, Adinkerke de Pannen.
1: Daar moeten we eens heen gaan.
2: Dit is

Twee plaatsen gezakt. Van 2 naar nummer 4. Hank the Knife and the Jets. En de Stan the Gunman, the Jets. Zijn dat die dames op de achtergrond die ik nou trut hoor zingen? Dat zou zomaar kunnen zijn natuurlijk hoor. En we komen er tegen op nummer 3. De laatste stipnotering in deze Miami Go Top 50 van 15 november 1975. Van de 18e plaat, zo moet ik het zeggen, naar de derde. Dave en Dansé maintenant.

0: Van Vermeulen naar het Verre Oosten voor de ongelooflijke prijs van 28.800 frank. Vliegreis, hotel, rondreis inbegrepen. 150 combinaties mogelijk. Thailand, Tokio, Jakarta.
1: Telefoneer nu 031 76 72 68.
2: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
4: Via internet.

0: met zesde week. De vorige keer stond u nog op 1 en nu op 2. Wat is er dan nummer 1 van 15 november 1975? Daar stonden 9 nieuwe binnenkomers in en 13 stipnoteringen. Maar eerst even een resume van 13 tot nummer 1.
1: Dit is de Mi Amigo Top 5.

0: van Egmond.
1: En u krijgt van mij eerst een overzicht van 13 naar nummer 1. Op 13 Natalie Cole met This Will Be. Op 12 Demis Roussos met Perdona Me. Op 11 Alexander Curley met Guus. Op 10 Piet Veerman, Rolling on a River met Stip. Op nummer 9 Mike Berry, Tribute to Buddy Holly. Op 8 George Harrison, You, een voormalig lieveling. En op 7 The Stylistics met Can't Give You Anything But Love. En op 6 David Bowie met Fame. En een stipnotering natuurlijk. Op 5 Teach In, Goodbye Love. Op 4 Hank the Knife and the Jets en Stun the Gunman. En nummer 3 met Stip, Dave, Don't Say Maintenant. En net op nummer 2 Mutt met La La Lucy. En nummer 1 van 15 november 1975 is eveneens een stipnotering. Want hij ging van 12 naar nummer 1. Ik heb het over de George Baker Selection en Morning Sky.
2: Hey, stop!